side wisdom delve uit de bladpoorten van de onnozelen. Zal dit wel eeuwen leiden? Altijd wel een hoorn die het onkruid plakt en de sap fasiert. Misschien moet ik terugrennen. Misschien nog een zombie. Een krattende keltje in de flessen slaan.